0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
5: The French are glad to die for love. They delight.

Zijn er wat mensen bij elkaar, dan maken ze elkander na. De een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van mijn zwagers niet, zo wordt heel wat nieuws verdiend. Met fantasie bewerken ze elkander. Is toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen narigheid. Blijf optimistisch en ontwaar. Kweek zelfvertrouwen, geen paniek, het leven is zo vol muziek, als je er zelf

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek.

0: from you.
1: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
2: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
3: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij?

naartoe. Ik mis jou. Ik mis jou. Ik zie jou in een droom voor mij. Er staat een ander aan jouw zij. En langzaam breekt het beeld in mij. Ik mis jou.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopte vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vlevoziekeomroep.nl.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek. New truck, big

audio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Yeah.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.
3: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: Een heel goede avond.
3: Ja,
2: Jan van Eunen, dat ben ik. En vanavond tot 10 uur bij u met heerlijke soul, blues, R&B, funk, disco en nog meer goeds uit de oorschelpen of in-ears. We begonnen deze aflevering natuurlijk met de opkikker van de maand, juli. En dat was Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. En dat houdt in de hemel is geen bier. Maar goed, we zijn hier vanavond om heerlijke soul, blues en jazz te gaan draaien. En we beginnen altijd ons programma met James Brown. En dat doen we dit keer met een nummer van het album Say It Loud, I'm Back and Proud. Dit is Goodbye, My Love.

0: throwing me away.
1: Het heerlijke Goodbye My Love, James Brown was dat. We blijven een beetje in de bluesfeer en doen we met Solomon Burke en What Makes Me Think I Was Right van het album Like a Fire. Solomon Burke.

Uit de film Calamity Jane uit 1960 was het I Love Paris, nummer gezongen door Doris Day. The Friends of Distinction was een Amerikaanse vocale groep opgericht door Harry Elston en Floyd Butler. Ze zijn vooral bekend van hun RIAA gecertificeerde gouden hits uit 1969 zoals Grazing the Grass en Going in Circles. En dit Love or Let Me Be Lonely uit 1970. Alle drie bereikten de top 15 van de Hot 100. De oorspronkelijke leden Floyd Butler, Harry Elston, Jessica Cleaves en Barbara Jean Love. Butler en Elston hadden midden jaren 60 samen met de Hi-Fis gespeeld, vaak als voorprogramma van Ray Charles. Andere leden van de Hi-Fis waren Marilyn McCoe en Lamont McClemore. En die later dus de Fifth Dimension zouden oprichten. De Friends of Distinction werden ontdekt door de Amerikaanse voetbalspeler Jim Brown, die ook Earth, Wind & Fire ontdekte. En tekent een contract bij RCA Records. Van het album Real Friends is dit Friends of Distinction, Love or Let Me Be Lonely.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Gina Sicilia. I Don't Wanna Be In Love van het nummer van het album Tug of War. Heerlijk nummer. Mascanada is een bekend lied van de Braziliaanse muzikant Jorge Ben Jor uit 1963. Het nummer werd beroemd door de cover van Sergio Mendes uit 1966. Het is daarna nog regelmatig gecoverd, onder meer in 1998 door het Eurodance project Echo Beats, dat op nummer 63 belandde in de Mega Top 100. In 2006 nam Mendes een nieuwe versie op met de Amerikaanse hiphopgroep Black Eyed Peas. De Portugese titel betekent zoiets als mooi niet of zeker niet. Het Spaanse Mascanada betekent iets anders, namelijk vooral of voornamelijk. Professioneel darter Diego Portela gebruikt het nummer ook als opkomstnummer bij darten. Ook Elvio Gerald heeft het in 1970 op de plaat gezet. De plaat is Things Ain't What They Used To Be, and You Better Believe It. Elvio Gerald met Mascanada.

LTD. En dat nummer Back in Love van het album Something to Love. Yeah. Still Got the Blues for You is een nummer van de Noord-Ierse zanger en gitarist Gary Moore. Het is het vierde nummer op het album Still Got the Blues uit 1990. Op 30 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album en werd het een hit in de Verenigde Staten en een deel van Europa. In 2008 werd bekend dat Moore verplicht een schadevergoeding moest betalen aan Jürgen Winter, zanger van de Duitse progressieve rockband Judd's Gallery. De Duitse rechtbank besliste dat de gitaarsolo op Still Got the Blues for You was overgenomen van het instrumentale nummer Nordrach van de band. Moore ontkende dat hij dit nummer kende, aangezien het niet officieel beschikbaar was ten tijde van de opname van zijn album. De rechter bepaalde echter dat Moore het nummer gehoord zou kunnen hebben en op de radio of tijdens een optreden. In 2013 coverde Eric Clapton het nummer op zijn album Old Sock als eerbetoon aan de in 2011 overleden Gary Moore. Hier is Still Got the Blues, 11 weken top 40, hoogste nummer 2, Gary Moore.

0: Deze is speciaal aangevraagd door Harriet van Eulen voor al diegenen die liggen te luisteren of zitten te luisteren in het ziekenhuis. That's What Friends Are For van Elton John, Gladys Knight en als hoofdzangeres Dionne Warwick. Sorry, Warwick, dat is veel beter. Gaan we verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Red Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met This Town. Rainbows Are Back in Style, nummer gezongen door Dean Martin. En The Shelter of Your Arms, gezongen door Sammy Davis Jr. Dat was het Red Pack. Goed, het eerste uur van Soul Medicine zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer lekker bij u terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botsten een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid.

De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Ach, dat was Giorgia Todrani en Pino Daniel. En het nummer dat heette Vento di Passione van het album Il Mio Nome. Goed, het tweede uur van Soulmatters is weer begonnen. Ik ben Jan Vreun en nog tot 10 uur bij u. En we begonnen dit uur met Aretha Franklin en Son of a Preacher Man van het album This Girl's in Love with You uit 1970. We gaan nog een uurtje heerlijke muziek draaien en dat doen we onder andere met Sacha Distel. En hij komt uit Frankrijk en heeft een album uitgebracht, Al Quelle Nuit. Au Quelle Nuit. En het nummer wat hij erop zingt is Mon Beau Chapeau. Hier is Sacha Distel.

Wie beweert dat we anno 2026 geen heerlijke soulmuziek meer kunnen maken? Die is toch wel een beetje verkeerd geïnformeerd. Want net horen jullie Piet Jozef met het nummer Defense. En als het lukt, zou ik een keertje gaan luisteren naar zijn nieuwe album Lifeline. Dan Tenox is een artiest die bekend staat om zijn unieke muziekstijl die invloeden uit afro, blues, flamenco en son cubano combineert. Hij werd in 2026 actief met het uitbrengen van singles zoals No Soy Es Hombre, Contigo Quiero Amanecer via Refox Records. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en het heet Si Volviera Anace. Hier is Dan Tenox.

Ja, ze heeft natuurlijk al de hele tijd geroepen. Ein Tag, den du magst, van Lisa Bas Enge. Nog even een reeltje erachteraan. You're the first, the last, and my everything is een nummer van de Amerikaanse zanger Barry White. Het nummer verscheen op zijn album Can't Get Enough uit 1974. Op 25 oktober van het jaar werd het nummer eerst in de VS en Canada uitgebracht als tweede single van zijn derde studioalbum. In december volgden Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. In 1989 werd het nummer op een CD-single uitgebracht. You're the First, the Last, My Everything werd oorspronkelijk geschreven door Pete Radcliffe als een countryman met de titel You're the First, You're My Last, My In Between. Iets heel anders. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. White nam het nummer uiteindelijk op als disco-nummer waarbij de structuur van het nummer behouden bleef, maar een aantal teksten herschreven werden. Uit 1974, 7 weken top 40, hoogste notering in het nummer 10, Barry White met You're the First, The Last and My Everything.

Van het album Gastrebi is het Achterouwrug met het nummer van Normaal. Milou Frenken, geboren in Amsterdam 19 december 1966, is een Nederlands entertainer. En ze speelt voorstellingen, maakt cabaretprogramma's, zingt en schrijft ook teksten. Zo is Frenken columniste voor het Haarlems Dagblad en schreef ze voor het inmiddels verdwenen tijdschrift Esta. Zij is ook theaterdirecteur van het Theater de Liefde in Haarlem. Frenken groeide op in Haarlem. Op de haven van het Kornhert Lyceum deed ze mee met muziek- en theateravonden. Als brugklasser speelde ze in de zesde klas een zevendeelige televisieserie van Icon. En ze zat in de band van het radioprogramma 13 speciaal als pianiste en zangeres. Ze is sinds 1997 te zien als barvrouw en zangeres in de Max Televisiequiz met het mes op tafel. Van het album Minnares uit 2025 komt door mij Milou Frenken.

Ain't No Sunshine. Michael Jackson. Ain't No Sunshine. We gaan verder met het volgende. 3 van 1.

Ja, in het kader van 3 van 1 was dit achtereenvolgens Earth, Wind & Fire met de nummers September, Boogie Wonderland, After the Love is Gone. Het zit er weer op, 2 uur, Soul Medicine. Ik hoop dat u ondanks alles genoten heeft van hetgeen wat ik voor u gedraaid heb. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. En er zijn nog veel meer programma's non-stop. Morgenochtend wordt dit herhaald. We hebben dan ook nog morgenavond Help, er zit een olifant in de tram. En zondagochtend is Harry er weer met Flevo Klassiek. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed. Tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn.

0: Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: De St. Louis Blues March van de Koninklijke Luchtmachtkapel als eerste in deze aflevering van de muzikale vaart.
2: Nee.
1: Die we niet hebben, want we gaan wachten op de dokter.
2: Ja,
1: maar dat betekent
2: een strakke aflevering.
1: Maar dat betekent niet dat we niet met de muzikale vaart in de klok van 12 uur gaan. We moeten uitkletsen natuurlijk. Hè? We zijn weer met z'n drieën om uw gezelschap te houden terwijl we wachten op de dokter. Job Veniga zit tegenover me.
3: Peter Bakker zit tegenover mij.
1: En Jan van Leunen zit ook weer tegenover mij.
2: Nou, hartstikke fijn. Hartstikke leuk om hier te mogen zijn. Ja.
1: We zitten
2: en weer met z'n drieën wat gezelligheid te brengen naar de patiënten toe.
1: Ja, we zitten in een driehoekje.
2: Hè? In een driehoekje zitten we, ja.
1: Met een glasplaat ertussen.
2: Ook nog.
3: Nog steeds. Ik heb nog steeds die kei niet gevonden.
2: Dat ga je zo rood, zo Joop.
1: Goed, we gaan tot 12 uur u bezighouden. Althans, gezelschap houden. Bezighouden, dat moet u een beetje zelf doen. Maar in ieder geval gezelschap houden. En dat gaan we doen met een praatje en drie plaatjes op een rij.
3: Ja, zeer gevarieerd.
1: Zeer gevarieerd, ook dat nog. Tenminste, dat hopen we wel dat dat zo is. En laten we maar gelijk beginnen met deze.
4: De opkikker van de maand.
1: En Jan mag zeggen welke het is.
2: Mag ik het zeggen? In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez. Ja, ik ga het wel even makkelijk.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het enige goede van dit plaatje is dat het uit 1957 komt. Kom mee, prima.
1: Nou, nee, daar zijn de meningen over.
0: Ja, nee hoor, daar zijn de geleerden helemaal niet. Een mooi plaatje, ja. Inderdaad. Heerlijk.
1: Dat is wel de eerste single met de verkoopsrecord in Italië.
0: Oh ja?
1: 300.000 exemplaren in die tijd.
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Dat is nog wel wat.
1: Hij heeft in Nederland ook niet meegescoord. Hij heeft een week in de hitparade gestaan.
0: Elsevier's top 12 of zo was dat toen.
2: Dat staat er niet bij, maar dan kon je wel eens gelijk nemen.
1: Ik krijg gelijk. Hij is inmiddels wel overleden dit jaar, hè?
0: Ja?
1: Ja. 16 januari.
0: Tony Dallara.
1: Ja, 89 jaar geworden.
0: Ja. Toch een respectabele leeftijd.
1: Zeker, zeker.
0: Nee? Simon en Garfunkel, daarvoor met Mrs. Robinson en El Cielo No Hay Cerveza. Van Flaco Jiménez.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands, in de hemel is geen bier.
2: En heel leuk dat hij dat ook in het Nederlands erbij zingt.
0: Hij zingt het ook in het Engels.
2: In het Engels en in het Nederlands. Geweldig.
0: Ja.
2: Geweldig. Lekker opkikken dit keer, voor deze maand.
0: Ja, en het is alcoholvrij bier, hè, waar hij over zingt.
1: Ja, dat is voorlopen. Ja, dat is voorlopen.
0: Hé, we hebben het volgende item klaarstaan en dat heet...
3: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Lijster!
0: Nou, deze die zijn elkaars niet te verstaan. We gaan naar Brabant, Limburg en Brabant. En daarna vertellen we er wat over. Goed?
2: Ja. Heel fijn.
1: Helemaal goed.

0: Met een kou op de kel. Hoppla die gay.
1: Nou, dat waren ze dan. Alle drie achter elkaar. We waren even in Brabant met Better Steigerpipe en ik jou in Den Bouw. En de neus omhoog van Rowan Hersen uit Limburg. En we gingen weer terug naar Brabant met WC Experience. En noodweer. Het groot weer.
2: Leuk stukje Nederland.
1: Hé?
2: Leuk stukje Nederland.
1: Ja, toch?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: In gedachten ga je dan ook even zo de heuvels weer in. En weer terug naar dat vlakkere land.
2: Zeker.
1: Nee? Toch? Moet toch wat?
2: Jij.
1: Ja.
2: Ja, ja, absoluut. Was je op de fiets?
1: Op de fiets? Ik? Ja. Dames en heren, het is tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we kregen weer een mooie uitreceptie. En die gaan we dan ook draaien. Laat me, Ramses Shaffi.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is goed dat hij dat aan het eind ook even roept nog, hè? Die Marvin Gaye. Dan hoef ik het niet meer te zeggen. Want zo heette die plaat. Timmy Terrell en Marvin Gaye hoorde u in een incredible duet.
1: Voor de zaterdagavond.
0: Voor de zaterdagavond, ja.
1: En dat had ook gekund voor de vrijdagavond. Zal met zin.
0: Ja, had ook nog gekund. Ja. Even promotie maken en zo, hè.
1: Ja, als de mensen willen luisteren, gewoon elke vrijdagavond Soul Medicine. Gepresenteerd door Ik zei de gek.
0: Door Jan van Heunen.
1: En zaterdagavond samen met Peter gaan we helpen Sint Olifant in de tram weer verzorgen.
2: En wat nog meer?
1: En de muzikale ketting. Ja. Yeah. Dan ook nog.
0: Ja, dit zit er ook nog in.
1: Ja.
0: En we doen ook nog een keer de muzikale vaart. Maar daar deed ik in het begin van het programma al een fout mee maken. Dat ik denk, we zijn er al. Maar dat komt ook omdat het s'avonds ook licht is. Hè?
1: Ja, dan lijkt het net alsof...
0: Dan ben ik er niet bij. En dus ik ga maandag...
1: Nu is het ook geen zonnetje. Dus ja, uiteindelijk denk je van nou, het zou wel avond
2: kunnen zijn. Het ging net wel, hè?
0: Ja, net zat hij eventjes in mijn snuit. Ja. Ja, heel vervelend. Dus. Hey, hadden we ze nou allemaal... Oh ja, later hadden we ook nog van Ramses Jaffi. Verzoekje uit de receptie.
1: Van Maria of Marga.
0: Ja,
1: het zal wel Maria
0: zijn. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik weet het niet
1: meer. Als ze luistert en loopt zo'n wedstrijd, zal ze het
0: wel zeggen. Zal ze het wel zeggen. Ja. Zo heet ik, hoor. Ja.
3: Als we de sluit ook niet weten.
0: Ja, sorry. Maar dat is de leeftijd van ons, denk ik. Zorg bij de Griek, Zorbas Dance. Er zat er ook nog voor van Mikas Theodorakis. Die we ook kennen natuurlijk van Trio Hellenieke. Die heeft ook...
1: die hebben het ook uitgevoerd. Ja, wie niet. Komt uit de film, hè?
0: Ja.
1: Ja, met Anthony Quinn.
0: Ja, geweldige film.
3: Zeker
0: een keer de moeite waard om te kijken.
2: Ja, maar ik probeer wel eens naar dat ons te kijken. Met je het over. Maar dat soort dingen zie je nooit meer, hè?
1: Nee, maar ja... Dat...
0: Ze doen wel heel veel oude films, hoor.
2: Is dat zo?
0: Ja. Oude series, oude films.
2: Ik heb
0: films,
2: nou een hele reden zitten kijken op dat ons, maar...
0: Ja, dan heb je...
2: Ja, oude series, dat heb ik wel gezien.
0: Dan heb je gewoon een verkeerde moment gekeken.
2: Goed, hè? Nou, goed. Zag het een maand vol houden.
1: Ik zou het doen als ik jou was.
0: We gaan naar Roy Orbison samen met het Royal Philharmonic Orchestra en Oh, Pretty Woman.

0: Ik hoorde net dat de bel kapot is van Joop op zijn fiets.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Die doet niet meer pling pling, maar die doet tok tok.
1: Pok pok. Ja. En dan ga je los, die mensen. Dan zeggen ze, kun je niet bellen?
0: Jo, hij doet het niet. Goed, Dick van Altena was dat met Bel op de fiets. En daarvoor de Kids met Why and Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Samen met het Royal Philharmonic Orchestra.
2: En we gaan weer naar de verzoekplaat.
3: Flevo verzoekplaat.
2: Ja, dat was hier.
0: En wat hebben we als verzoekplaat gekregen? Julien Clerc en Jeanne Rien. En van wie zouden we die gehad hebben?
4: Als sla je me hartstikke dood.
0: Nee, dat kan niet. Er zit glasplaat tussen.
1: Nog even een uurtje wachten.
4: Nog even achter je wachten.
0: Harriet, de vroege maan. Deze van Julien Clerc.

0: Een heel serieus nummer.
1: Ja, maar
0: wordt ook serieus opgevat aan de andere kant van het glas. Suzanne van Herman van Veen. En daarvoor een verzoekje van Harriet van Eunen. En Zanerie van Julien Claire.
2: Mooi man.
0: Ja. Op mijn hoogst Frans.
2: Zeker.
0: Goed gedaan, hè?
2: Ja. Ja. Prachtig.
0: Nou, fantastisch. Vrij van nieuws dan...
2: 11 uur.
0: Opnieuw. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
2: Oeh, daar ga je ook articuleren.
0: En aan de andere kant van 11 uur zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij wachten op de dokter. Ja. Laat ik het nou in één keer goed zeggen. Hè?
2: Helemaal top.
0: Ja.
2: Super.
0: Ja. Tot zo.
2: Tot straks. Later.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
4: Brrr.

0: dokter. Ja, wij wachten op de dokter, tweede uur. Joop loopt weg, die heeft er helemaal geen zin meer in. Dankjewel. We zijn nog met z'n drieën.
1: Ja,
0: tot 12 uur bij u, Joop Veninga, Jan van Eunen en ik zei de gek. Weet dat lekker. Lekker van cookie.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja.
1: We zitten nog bij elkaar, we zijn gewoon even ruzie aan het maken over wat koek. Dus dat gaat helemaal goed zo.
0: Ja, gaat best goed komen zo. Gaan we helemaal, helemaal goed komen. Hey, de cover van de maanden, de zomermaanden is Summertime. Uit Porky and Bess.
1: Hoe heb deze gevonden? Hè?
0: Deze, ja. Vrij origineel, hè. Ja. Nee, maar er zitten gewoon hele leuke zitten ertussen. Zoals deze van Billy Stewart. Die vind ik zo leuk.
1: Eén van de beste.
0: Summertime, ja. Hij heeft ook een andere versie gemaakt, ook nog. En die is wat minder.
1: En die heet?
0: Ook Summertime.
1: Scherp, hoor. Heel scherp.
0: Ja,
1: heel scherp.
0: Heel goed voor elkaar.
1: Wat zo.
0: En dan gaan we nu naar het, het volgende item. En dat is...
2: Drie, dan één. Met deze keer...
0: De Seekers. 1964, 1965 en 1965. Hier zijn ze alle drie achter elkaar.

0: Drie achter elkaar, 3-in-1 of 3-van-1, hè, moet ik zeggen. Niet 3-in-1, want dan zou het gestolen zijn. 3-van-1, dat is ook gestolen natuurlijk. Van de Seekers. En u hoorde, de carnaval is over. A world of our own. And I'll never find another love.
1: Ja.
0: Yep. Another you, is het. Another you, niet another love. Another you. Okay.
1: Mag ik?
0: Ja, je mag. Ja, okay. Ja, zal ik een muziekje doen?
1: Het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Seekers werden gevormd door Edel Guy, de contrabas, Keith Potker en Bruce Woodley op gitaar en later kwam jazzzangeres Julie Durham erbij. De enkele successen in Australië zelf kreeg de groep de kans om de wereld rond te trekken op een cruiseschip als onboard entertainers. In 1964 bleef ze steken in Engeland, waar ze ontdekt werden door de singer-songwriter Tom Springfield. Hij was producer ook nog. En de broer van Dusty Springfield was dat.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ze zijn actief geweest van 1963 tot op heden.
0: Ja, waarbij je daar een vraagteken bij zit. Want ze zijn een redelijke leeftijd. Dus of ze nog wat
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ze nu nog doen. Maar
0: het, je weet niet eens of er geluid uitkomt.
1: Nee, dat is waar.
2: Eerst maar mazzel gehad dat ze niet op de Titanic zijn geweest.
1: Sorry? mazzel gehad dat ze niet
2: op de Titanic hebben gespeeld.
1: Nee, want dan hadden we ze niet gehoord. Hadden we al die andere mooie plaat ook niet van zo.
2: Daarom.
0: Nee, dat is waar. Nee, helemaal goed.
1: Koude opmerking.
2: Ja, heel koud. Dat is hier
1: dan steenkoud.
0: Ja. Beetje fantasie. Nou, dan gaan we maar even naar het volgende.
3: Flevo verzoekplaat.
0: We kregen er een van Annette. Die zegt, de kamer is de kapsalon van Jonna. Nou, oké.
2: Okay. De kamer is van kapsalon van Jonna.
0: Ja, dat staat hier. Kamer, kapsalon, Jonna. Ja, grappig hè. Maar Annette die vroeg een hele mooie aan. En we gaan de single versie draaien van Earth, Wind and Fire en Fantasy. MUZIEK

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, hoor je haast niet meer, hè?
1: Nee, het is een hele grote hit geweest. En ineens is dat helemaal klaar.
0: Ja. Zit in het kiphok.
2: Ja, hij is in die tijd gebleven, hè?
1: Ja.
2: Hij is in die tijd gebleven.
0: Nee, hij heeft wel andere dingen ook nog gedaan. Ja. Okay. Er is wel het een en ander voor mij gekomen van Yves Berendsen. Want daar hadden we het over. Ja. Met terug in de tijd. Daarvoor Led Zeppelin met Jamaica. En het verzoekje van Annette. Uit de Kapsalon. En Fantasy van Earth, Wind en Fire. We waren weer even terug in de discotheek.
1: Heerlijk.
0: Hè, terug in de tijd. Gingen we toch maar een beetje meer. We gaan naar 2026.
1: Oeh ja.
0: De Joop gaat die. Niet spugen, hè?
1: Gaat er iemand?
0: Raccoon. En hoe spreek je dat uit,
1: joh? Fajella.
0: Fajella?
1: Ja.
0: Oh, Fajella. En Daffodils uit 2026.
1: Volgens mij is dat zijn dochter.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Zullen we het opzoeken?
1: Ja, dat kan
0: je opzoeken. Op.
2: Ja.
0: Het is net 2 voor 12. Maar dan anders.

0: Ja, Lieutenant Pigeon. En duif.
1: We dat hoor je ook allemaal niet meer op de radio, dit soort nummers.
0: Dat hoor je haast niet meer, hè?
1: Nee. Maar hier wel.
0: Mobildo. Ja, hier hoor je het nog steeds wel. Uit de jaren 70. Hele grote hit geweest.
1: Echt wel.
0: Ook nog in die tijd. Huh? Mobildo. Dat had ik al gezegd natuurlijk. Hè. Labi Sivre. Hoor je ook niet zo gek veel meer. It Must Be Love. Heerlijk. En daarvoor hadden we nog een nieuwe single van Raccoon. Samen met Vaela. Uit Heerle.
1: Heerle.
0: Heerle. En wat tussen nog Roosendaal en Bergen op Zoom in. Ja. Vlakbij Wouw.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Nou.
1: Ja. Heftig hoor.
0: Nou zou je bijna denken dat ik heel goed ben in aardrijkskunde.
2: Ben je ook?
0: Tuurlijk.
2: Ben je ook? Niemand weet of dat je.
1: Hij zei zelf dat er een navigatiesysteem is uitgevonden.
0: Hè?
1: Toch?
0: Ja. Ja. Nou, gelukkig wel. Ja. Ja. Ik heb het nog met straatboek op schoot moeten doen, jongen.
1: Oh, schij uit.
0: Ja.
1: Vrouwtje nou, als je met.
0: Nee,
1: gingen we naar Oostenrijk.
0: Ik zat toen op de weg en ik moest bij een bepaald bedrijf zijn. En ik vraag zo van, ik raampje open, iemand aan de overkant. En ik vraag van, weet u toevallig waar dat andere bedrijf is? Hij zegt, draai eens om. Oh, daar. Goed, we gaan maar weer even naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We kregen ook nog een mooi verzoekje van Thea. Voor iedereen die het maar horen wil. Miley Cyrus en Flowers.
1: Heel leuk gevonden. Top.
0: Waarom doet hij die?
1: Ja. Er zit een beginnetje aan.
0: Ze moest even aan wandelen.
1: Okay.

0: Guido van der Graaf.
1: Ja. En daar weten we niks van.
0: Nee. We hebben het ook helemaal niet zelf opgezocht.
1: Nee, maar...
2: Kon niet vinden.
0: Oh, hij kon het niet vinden.
2: Ik kon het echt niet vinden.
1: Het is redelijk nieuw. Waarom nou niet?
2: Nou, daarom
1: is
2: niet.
1: Is dat
2: je niet kan vinden. Nieuw?
1: Nou ja, goed, kleuren. Tussen haakjes. Guido van der Graaf was dat dus. En Los Rayos. Met Lailola No Hablas Más. Dat daarvoor. En Los Rayos is een beetje gelieerd aan de Gypsy Brothers. Hè?
0: Gypsy Kings.
1: Weer wat anders. Die anderen, dat zijn die Fransolen.
0: Ja.
1: Waar ik het over had. Maar Miley Cyrus op verzoek van Thea met Flowers. Heerlijk.
0: Ja, en toen kwamen we gelijk op het bloemetje.
1: Ja, aanstaande woensdag is natuurlijk weer het bloemetje, Flowers. Maar dan het muzikale bloemetje met...
0: Jan Heerema en Truus Heerema.
1: Ja, precies.
0: Hessels.
1: Nou, heb jij het weer helemaal ingevuld.
0: Geweldig.
1: Joop, jij wilde wat vertellen over Your Song, hè?
2: Your Song, ja, dat is een nummer van Elton John. Daar gaan we direct naar luisteren. En de muziek is geschreven door Bernie Taupin.
0: Nee,
2: andersom. De muziek is geschreven door Elton John. En de tekst is van Bernie Taupin. En het is verschenen in 1970 op het tweede album van Elton John. En de, wat is het? Take Me to the Pilot. Dat was een ander nummer. Dat is op de B-kant van die single.
1: Mm-hmm.
2: Die is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Omdat het nummer van waar we nu naar gaan luisteren helemaal naar voren werd getrokken.
1: Ja, dit is ook een heel mooi nummer van Elton John.
2: Daar gaan we naar luisteren dan, denk ik.
1: Ja.
2: En dan gaan we oordelen of het een heel mooi nummer is.
0: Ja. Als je het hoort, keert wel, Joop.
2: Sorry?
0: Als je het hoort, keert wel. Je kunt zelfs mij zingen, denk ik.
2: Ja.
0: Zie je wel?
1: Ja, bekend, hè?
2: Ja, heel bekend.

0: prachtige Your Song van Elton John.
1: Ja, Joop kende het niet, maar die heeft het hele ding meegezongen.
0: Ja.
2: Maar goed dat je de microfoon naast gezet hebt.
1: Ja, dat wel. Nou, dat moet je bij mij ook doen natuurlijk. Elton John dus met Your Song. Was de laatste vocale in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Ja. Ja.
1: Want we zijn alweer bijna bij 12 uur aanbeland.
0: Ja,
2: als je nog langer zou maar praten, gaat het wel lukken.
1: Ja, gaat ons wel lukken.
2: Ja, zeker.
1: Dus. Nee, ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles weer een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziekse Omroep. Want er zijn nog heel veel leuke programma's. We hebben er één van genoemd.
0: Ja. Ja.
1: De rest doen we niet meer, want in het eerste uur hebben we die van jou allemaal genoemd.
0: Ja.
1: En,
0: tweede, jij bent zelf al verkeerd begonnen. Goed begonnen bedoel ik. Met de muzikale vaart.
1: Ja. Ja, wrijf het er maar weer even in. Ja. Hey, maar we gaan naar het nieuws van 12 uur.
0: Ja.
1: Het eind van dit programma.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio. At

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft de ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. President Donald Trump krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg. Een kleedkamer is overal hetzelfde. Een hotelkamer is overal hetzelfde. Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, wat klinkt je stem, man? Is er iets? Nee, met mij is er ook niks. Tot morgen dan maar weer. Waarom doe je dit?

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd.

0: Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Gelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan, doordat

Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Zodra ik 16 jaar werd, heeft moeder me gezegd. Mijn kind, vertrouw het manvolk niet, die kerel zijn ze slecht. Ze maken al de meisjes gek, alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoes, die ander lijf. En hoe meer ik het ze kijk, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je zeilt erin, tot allebei je oren. Wordt nooit verliefd.

world, okay? Mijn moeder zei, een man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje in een stukje chocolaat. Je zegt op alles ja en je bent veilig en vertrouwd. Wanneer je een 50 centimeter van je lijf afhoudt. En hoe meer ik het begrijp, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stijlt erin tot allebei je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Reken maar. Ik heb mijn moeder eens gevraagd, de vrijer houdt zo aan. Die wil bij avond altijd in het plantoentje wandelen gaan. Toen zei mijn moeder, ga je gang, dat wandelen kan geen kwaad. Als het maar altijd wandelen blijft, als je maar nooit zitten gaat. En hoe meer ik het begrijp, mijn moeder had gelijk. Wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stijlt erin tot allebei je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Nou allemaal mee, wordt nooit verliefd, want dan ben je verloren. Je stijlt erin tot allebei je oren. Wordt nooit verliefd, maar wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Reken maar.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen

weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

Maakt gewoon weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: Lieve Charlotte en moddige Bas, met een dotje van modder, wonen in mijn jas.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Kepeltje.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Zahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
4: De opkikker van de maand.

0: Hallo allemaal, we zijn er weer met Help. Er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Ja, Peter Bakker.
0: Ja, dag Peter Bakker.
1: Ik mag de knopjes weer doen.
0: Ja, gaat de knopjes weer doen. Jij bent ons bestuurder deze avond, ja. Ochtend.
1: Ochtend, avond, ja, avond, hè. Avond zijn we live, ochtend zijn we in de herhaling.
0: In de herhaling.
1: Maak het daar niet zo moeilijk.
0: Ja, nee, ik ga het niet zo moeilijk maken. En ik ben nu conducteur voor vanavond en we gaan weer een heerlijke tijdreis maken door de tijd.
1: Ja.
0: Dat is al een tijdreis natuurlijk. Want dan ga je al door de tijd.
1: Tijdreis door de tijd, ja. Ja hoor.
0: Ach, het gaat zo'n avond worden, mensen. Nee, we gaan lekker veel muziek draaien. We zijn begonnen, laat ik het goed zeggen, met onze opkikker van de maand juli. En dat is in dit geval Flaco Jiménez. Met het nummer In de hemel is geen bier. Hij heeft het ook in het Nederlands gezongen. Een heel leuk plaatje om even een beetje opgevrolijkt te worden.
1: Ja, een soort van opkikker. Deze... Maar het is wel alcoholvrij bier, hè?
0: Jawel, natuurlijk. Ja, in het ziekenhuis mag je geen echte bier
1: drinken.
0: Nee,
1: mag niet echt.
0: Nee. Maar net wat ik zeg, we gaan weer heerlijk veel muziek draaien. En dat doen we van de jaren 20 van de vorige eeuw tot aan de jaren 20 van deze eeuw. Dat is het eerste gedeelte van dit uur. En we gaan beginnen met Richard Himber Orchestra. En I Feel Like a Feather in the Breeze.
1: Pardon?
0: Niet? Of gaan we beginnen met Al Jolson?
1: Ja.
0: Ik denk dat het beter is. We gaan beginnen met Al Jolson. En Asa Jolson is beter bekend als Al Jolson. Hij was een populaire zanger en een superster op Broadway en radio en film. Hij was geboren in Sredesius, Litouwen, als zoon van een Russische Jood. In januari 1920 nam Jolson een lied op van de 20-jarige George Gershwin, Swanee. En daar is hij heel erg bekend mee geworden. Maar wij gaan dat niet draaien. Wij gaan Sunny Boy draaien. Hier is Al Jolson.
2: Help, er zit een olifant in de tram, presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20...

0: Het Richard Himber Orchestra die bracht ons naar 1935 met het nummer I Feel Like a Feather in the Breeze. Ja, Andrews Sisters, gaan we mee verder. Dat was een Amerikaans trio van drie zingende zussen. Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews. Ze worden vooral verbonden met hun optredens in de Tweede Wereldoorlog ter ondersteuning van de troepen en de oorlogsinspanning. En veel van hun liedjes zijn later door coverbands opnieuw uitgebracht. Hier zijn de Andrews Sisters met het nummer Near You.
1: De jaren 40.

Laverne Baker was dat met het nummer Tweedledee Tweedledong. We kennen het ook in de uitvoering van een van de Osmonds, de Little Jimmy wel te verstaan. Maar dit was de uitvoering van Laverne Baker. Gaan we gauw verder naar 1968, want dat was 1955 trouwens. 1968 gaan we naar het Cocktail Trio. En het is altijd carnaval voor mij. 60s.

0: Is This the Way to Amarillo? Jawel, geschreven door Niels Daak en Howard Greenfield uit 1971. Het is een lied dat gaat over, is een country western tekst en die gaat over een man die naar Amarillo, Texas reist om zijn vriendin Marie te vinden. Nou, duidelijk hè, als je een beetje luistert naar de tekst, dan begrijp je dat wel. Mm-hmm. Het nummer zou oorspronkelijk de titel krijgen This is the Way to Pensacola. Haha, maar dat werd het niet hoor. Dat werd toch gewoon, hoe heet het ook alweer, Amarillo.
1: Ja. Ja, Pensacola, dat kon hij niet uitspreken, denk ik.
0: Nou, of dat ging, nee, dat bekt niet lekker.
1: Nee.
0: Dat zal het geweest zijn.
1: Dat zal het zijn.
0: Hey, we gaan naar het jaar 1987. En waarom gaan we daar naartoe? Donderdagavond hebben we Johnny H. Jazz gedraaid, weet je nog?
1: Ja.
0: Nou, heb je gevraagd van hoe ze bij elkaar zijn gekomen en hoe ze aan die naam kwamen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het blijkt nu, de zanger is overleden.
1: Oh.
0: Vandaag.
1: Oh jee.
0: Ja, dus ik denk, ja, dat mogen we niet voorbij laten gaan. Dus ik denk, nou, dan gaan we nog een nummer van Johnny H. Jazz draaien. En in dit geval Sheriff's Dreams uit 1987.
2: Hier komt 80s.

In het kader van de Flevo verzoekplaat, aangevraagd door Harriet van Eunen. As is een nummer dat geschreven is en gezongen door Stevie Wonder in 1977. Het nummer behaalde wereldwijd weinig succes. In zijn thuisland, de Verenigde Staten, werd de 36e positie behaald. Het nummer heeft niet in de Nederlandse top 40 gestaan. Deze wel, van onze grote vriend George Michael en Mary J. Blige, in 1999 wel. Heeft de hoogste positie gehad, nummertje 7. Dat gezegd hebben, dan gaan we dan, nu dat jij er bent, met Karel Kruijnhof, Treintje Oosterhuis en Janine Jansen. En dan gaan we naar het jaar 2004. Zeros.

Zoutlanden is een nummer van de Nederlandse band Bluff uit 2017. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. Die het nummer oorspronkelijk in 2006 alleen uitbracht en later in 2011 ook in samenwerking met Anna Loos. Geen familie van Vergenteloos. Nee, dat niet. Het is te vinden op het studioalbum, 12 studioalbum van Bluff aan. En het is een duet samen met de Belgische zangeres Gijke Arnaert. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de laatste van de tijdreis van de jaren 20 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En dat doen we samen met Donnie en Senna. En wat blijf je nou? 20s.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ja, Gap, waar blijf je? Ik vind het een geweldig leuk nummer. Donnie en Senna met... Hey Gap, waar blijf je nou? Ik vind het geweldig. Dat was 2026. Ja, en het zit erop. 20 jaar, 100 jaar iets.
3: Ja.
2: We gaan gauw naar onze cover van de avond.
3: Ja, wacht even hoor. Dat gaat niet.
2: Ik ga nog niet weg. Ik ben hier tot 10 uur.
3: Ja,
2: en
3: blijf
2: dan...
3: je nog even?
2: Okay. Ja, ik blijf nog even.
3: Even uit, dan doen we dit.
4: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Nou, het is wel leuk. Er is nu eens een keer een nummer van René Vroeger is er in het Nederlands vertaald. En dat nummer van René Vroeger is Are You Ready For Loving Me? En Davy heeft er vorig jaar een leuke cover van gemaakt. Is vanavond voor jou in mei. René Vroeger als eerste en daarna Davy. Als cover.

De uitvoering van Davy is vanavond voor jou en mij. Are You Ready for Loving Me van Renéetje Vroger. We gaan een nummertje van James Bond draaien. Nummer uit 1995. Nummer heet GoldenEye. Gezongen door Tina Turner.

0: Het prachtige Golden Eye van Tina Turner. Het eerste uur zit erop.
1: Ze waren een beetje enthousiast, hè?
0: Zo, ik moest gewoon gaan schreeuwen.
1: Ja.
0: Maar goed, het eerste uur zit erop. En we gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur zijn we beide weer bij u terug. Met het vervolg van Help. Er zit een olifant in de tram. Tot straks.
1: Tot straks.

0: na het nieuws van 9 uur.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Piet Ferryman en de Kent met Love is a Golden Ring. We gaan verder met de ketting. Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan van Reunen en Peter Bakker zit tegenover mij.
1: Ja.
0: Hallo Peter.
1: Hallo Jan.
0: We gaan weer verder met de ketting, zoals ik net al zei.
1: Ja.
0: En ik vind het altijd wel het leukste onderdeel van dit programma.
1: Ja?
0: Ja, ik wel.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het leuk als de mensen gewoon een beetje aansluiten op hetgene wat wij verzonnen hebben. Of verzinnen.
1: Ja, de eerste 7, 6 of zo, die doen wij zelf verzinnen.
0: Ja, die maken we zelf.
1: Ja.
0: En jij komt dan altijd als de laatste schrijver, de laatste van Jan Herema. Vorige keer heeft hij die ingestuurd, Piet Veerman en de Cats met Love is a Golden Ring. En dan kom je altijd met een fragmentje. En dan moet ik gaan raden welke het was. Nou, deze was volgens mij niet zo erg moeilijk.
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, ja. Chris de Burg had je gedaan, hè, met de Don't Pay the Ferryman.
1: Ja, omdat het zijn eigenlijk de Cats met Love is a Golden Ring. Maar Piet Veerman werd door Jan vermeld.
0: Ja.
1: En daardoor bleef ik dus op die Veerman hangen.
0: Mm-hmm.
1: En Piet Veerman heeft het ook wel een keer later op de plaat gezet nog een keer, hoor.
0: Daarom.
1: In een soort van bruiloftsuitvoering. Dus je kan beter deze hebben. Chris de Burg dus. Sluit u aan met Don't Pay the Ferryman.

Don't Pay the Ferryman, Chris de Burgh. En daar moest ik op aangesluiten. En ja, ik een beetje gaan zoeken. Niet met Chris had ik in mijn gedachten eerst. En Don't Pay, betalen. Oh, toen dacht ik, wie zal dat betalen? Toen had ik er eentje gevonden. Dat was de Orkest zonder Naam uit 1951. Ik denk nou, als ik ze deze ga draaien, dan denk ik dat de mensen zich hard omdraaien in hun bed. Of ze zo uit sodemieteren, want het was echt niet om aan te horen. Dus ik heb al voor een Duitse versie gekozen. En dat is van Joep Schmitz en Wer soll das bezahlen?

0: Ja.
1: Ja.
0: En toen? Joep Schmid, weer zal dat betalen. En toen mocht jij weer, Peter.
1: Ja, en toen dacht ik, Joep, daar kan ik niks mee. Schmid, daar kan ik ook niks mee. Betalen hebben we al gehad. Dus toen dacht ik wel, ja, Joep, schrijf je als Jup. En dan kom je uit als bij Mickey Jup. En dat is een album met zo'n rood telefoontje.
0: Telefooncel.
1: Dat is eind jaren 70 was dat een,
0: ja, geweldig.
1: Een leuk album. En daar heb ik van gekozen. You Made a Fool Out of Me.

0: Eigenlijk zingt hij Hiermee de Fool Out of Me, hè? Zou hij moeten zingen, maar goed.
1: Ja, dat is
0: Hiermee de Fool Out of Me. Zingt hij in het begin, hè? Ja, dat is zo. Mickey Job, ja, geweldig. Geweldig artiest. Dat treedt nog steeds op, hè?
1: Ja, hij heeft ook een nieuw album kort geleden nog uitgebracht, hè?
0: Ja, ja, ja. Leuk. Hé, we moeten verder met... wat ga ik dan mee doen? Met You Made a Fool Out of Me. Dwaas, fool. Ik vind dat... Wolter Kroes heeft een heel mooi nummer gemaakt. De dwaasheid van mijn jeugd. Ik denk, die gaan we maar eens een keertje draaien. Wolter Kroes.

0: Yesterday, when I was young. Je zong het net al wat beter, hè?
1: Ja, ja. Van, gelukkig heeft niemand dat gehoord, hè?
0: Charles,
1: ja,
0: nee, gelukkig. Nummer Charles was daarvoor in de uitvoering van Wolter Kroes met De Dwaasheid van mijn Jeugd. En toen mocht jij weer op aansluiten.
1: Ja, toen moest ik weer wat doen. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou weer mee?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, toen ben ik maar op Wolter gegaan. Je hebt namelijk een artiest die heet Boy Wolter. En die heeft wel een leuk nummertje gemaakt. Een beetje
0: maar waarom feestelijk. Ben je niet op jeugd of zo verder gegaan?
1: Omdat ik dat niet leuk vond.
0: Oh. Musical Youth bijvoorbeeld. Leuk, dat wordt nooit gedraaid.
1: Nee, dat is waar. Nee. Ik had ook Schönes die Jugend kunnen doen. Van,
0: tuurlijk.
1: Van, hoe heet ze? Leni und Ludwig. Maar dat gaan we niet doen. Nee, ik ben bij Boy Wolter uitgekomen. En Hef.

0: Boy Walter met Have It Class gevonden door Peter in dit geval. En toen waren wij klaar met het aansluiten.
1: Ja, toen mocht de rest
0: toen
1: weer.
0: Mocht de rest weer zijn ei erover leggen. En we hebben ontzettend veel leuke inzendingen gehad.
1: Ja, we gaan ze ook allemaal draaien. Hè?
0: Ja, we gaan ze allemaal draaien. Als we allemaal de tijd hebben, moeten we natuurlijk niet te veel praten. Nee. Oftewel niet te veel te horen. Maar er waren echt verschillende leuke inzendingen. Waaronder ook die wij gekozen hebben in dit geval. De Dubliners van Truus. Maar eerst ga jij met het
1: fragmentje komen. Nee.
0: Oh, dat doe je daarna.
1: Nee, dat is daarna. Hè.
0: Oh ja, dat doe je daarna.
1: We hebben die inzendingen gekregen allemaal. Ja, daar kiezen we er één uit waar we op voort gaan beduren. Zo was het, ja.
0: Ja,
1: je,
0: zo?
1: Je bent op vakantie geweest. Ja, weet je. Moet je even uitleggen wat ik daar zeg. Dat krijg je echt de 7 in getal. Ja.
0: Nou, wat gaan we nu draaien? Oh, de Dubliners.
1: Ja, de Dubliners, hè.
0: Whiskey in the Jar. Truus. Komt-ie.

0: Nou, dat komt natuurlijk een heel verhaal. Ja. Maar dat gaan we heel langzaam wegvelen, denk ik.
1: Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Hoppa. Weg is die.
0: Ja. En dan mag jij met je fragmentje komen. Want ja, dat wilde ik al veel eerder. Maar
1: ja,
0: doe maar.
1: Ja, veel eerder. Jij kon niet wachten natuurlijk.
0: Ik kon niet wachten, joh.
1: Nee, je denkt dat ik nou ga even raden. Let op. We used to sing shalala.
0: Dit is van Van Morrison, maar ja. Dit is geen Van Morrison.
1: Nee. Nee. Volgens de makers is dit de beste cover van dit nummer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou. Wie zingt het?
1: Nou. Het heeft iets te maken met whisky.
0: Whisky, ja.
1: Dat zeg je nog niet natuurlijk. Nee, het zijn de Whisky Brothers.
0: De Whisky Brothers? Of is het de Teskey Brothers?
1: Nee, de Whisky Brothers.
0: De Whisky Brothers.
1: Whisky
0: Never Brothers. Heard of.
1: Never heard of?
0: Nee.
1: Mooi.
0: Maar het nummer kende ik.
1: Ja, het nummer wel natuurlijk. Het is van Van Morrison. Dat, dat weet iedereen. Hoe ging dat ook alweer? Oh, dat ging
0: nou, zo, dat weet niet iedereen hoor.
1: Hé?
0: Wat?
1: Ja, dat weet de meeste wel. Brown Eyed Girl, hè?
0: De Whisky. Whisky Brothers. Brown Eyed Girl.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Die gaan we dan ga ik volgende keer wat op aansluiten. Maar goed, we hadden natuurlijk nog veel meer aansluiters. Bij zijde van de Truus. We hadden bijvoorbeeld ook Aard, we hadden Joop, we hadden Jan Herema, we hadden Fred en we hadden Harry. Nou, we hebben ze allemaal gehad. We gaan ze gewoon eventjes niet in de volgorde draaien, maar we beginnen met het nummer wat Joop ingestuurd had. En dat was I Love the Sound of Breaking Glass van Nick Lowe. En daarna gaan we meteen met Sjaak Schram verder. I

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Glaasje op, Glaasje rijden, ingezonden door Jan Herema van Sjaki Schram. En we gaan verder met Brandy. En die is ingestuurd door Aart. En die vond ik wel heel goed gevonden. Brandy, dus een drank. En ga je op beginnen?
1: Ja.
0: En Looking Glass is kijkglas. Dus we gaan ook meteen verder met Fred. Die had Mel VF met Love & Whiskey. En meteen met Piketaantje van Harry, Johnny O'Daan. Yes.

0: open je zin. En pik het aan de zie, en pik het aan de zie. En pik het aan de zie, dat gaat er altijd in.
1: Ik zou bijna de schadeversie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet.
2: Wat ga je doen?
1: Pik het, wat zegt u? Ik zou bijna de schuine versie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet. Nee, dat kunnen we niet maken. Nou, dat was in het kader van de ketting alle inzendingen op een rij. En de laatste was van Harry, een piketage van Johnny O'Daan.
2: Want dat hoort verder in met dat glas, hè?
1: Sorry?
2: Dat hoort in dat glas, hè? Hef dat glas, doe je met een...
1: Ja, dat piketage hoort in dat glas, ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is logisch. Zou ik kruis zeggen. Dat is logisch, hè? Maar we gaan verder met het volgende.
2: Oh, laten we doen, hè?
1: Ja.
3: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
1: Kijk, ze hebben die studio wel, maar dan moeten ze wel samen zingen natuurlijk, hè? Anders dan hebben we geen duet, toch?
2: Ja.
1: Oké. Maar ik heb dit keer gekozen voor een leuke artiest.
2: Gaan we ineens bij de hand doen of zo?
1: Ik heb gekozen voor Denise Williams en Johnny Mathis. Die hebben samen een heel mooi nummer gebracht. Dat is Too Much, Too Little, Too Late. Geweldig, heel mooi. En ik heb van Denise heb ik It's Your Conscience uit 1989. Die kent ook iedereen wel. En van Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You. Ik begin met Denise, dan Johnny en dan alle twee. Hier zijn ze.

0: Too much, too little, too late. Johnny Mathis en Denise Williams. En daarvoor hadden we Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You. En daarvoor hadden we natuurlijk Denise Williams, It's Your Conscience. Ja, dat waren de laatste drie voor deze uitzending. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van het geheel.
1: Ja.
0: Om het maar even zo te zeggen. Twee uur zijn weer omgevlogen, Peter.
1: Ja, ging hard, hè?
0: Godverdorie, ondanks dat we zo zitten te zweten hier al. Nou, in die studio, echt.
1: Nou, één voordeel, we hoeven niet in de sauna.
0: Dat is waar. Dat scheelt weer een paar duitjes, toch?
1: Ja, zo is het. Nee, moet je niet te hard zeggen, want dan komt het bestuur straks een rekeningetje sturen.
0: Ja, ook toch. Nou, dus wij kunnen dat al inleveren, als zijnde van onkostenvergoeding of zo.
1: Ja, dat kan.
0: Oh.
1: Niet.
0: Ja. Hé, maar we gaan er zo meteen uit met waar we mee begonnen zijn. Vind ik wel leuk eigenlijk een keertje, toch?
1: Ja, dus gaan we doen. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Wevo, zie ik op kikken.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Marut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me just I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek.
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt dan verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Uren en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.